0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: De Verenigde Staten ontkennen dat ze Iran hebben aangevallen. Eerder vanavond meldde het Iraanse staatspersbureau nog verschillende explosies in het zuiden van het land. Ook zou er een raket een militaire installatie in het zuidwesten hebben geraakt. Israël liet eerder wel al weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Israël heeft intussen verschillende aanvallen op de Gaza-strook uitgevoerd. Minstens 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens veiligheidsbronnen viseerde Israël ook de auto van de woordvoerder van terreurgroep Hamas. Daarbij kwam zijn bewaker om het leven. De man zelf leeft nog. In Gaza geldt sinds oktober vorig jaar officieel een staakt het vuren, al houdt Israël zich daar niet aan. In de Savoie in Frankrijk zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Door de brand dreigt een rotswand in te storten en kunnen lawines ontstaan. De brand is intussen wel onder controle. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer de mensen het dorp weer kunnen verlaten. In sport, de Noorse ex-gele truidrager Thorsten Traan geeft op in de Ronde van Frankrijk. Dat laat zijn ploeg weten. Traan reed vandaag nog in het geel, maar kwam ten val en brak daarbij meerdere ribben. De Sloveen Tadej Pogačar won vandaag de rit en is ook de nieuwe leider. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. In het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.
5: Here we go. Right now.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

It was midnight.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent dat het Iran aangevallen heeft. Het is niet uitgesloten dat de raketten deze keer vanuit Israël kwamen. Amerikaanse bronnen melden intussen dat de VS aan een diplomatieke oplossing blijft werken voor het conflict. President Trump zei eerder deze week dat praten over vrede voor hem geen zin meer heeft. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 7 mensen gearresteerd bij incidenten na de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Enkele van hen schoten vuurwerk af naar politiewagens. 2 mensen droegen een bivakmuts en dat mag niet. Bij de incidenten vielen geen gewonden. Frankrijk plaatste zich gisteravond als eerste voor de halve finales op het WK door Marokko te verslaan met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En in de Ronde van Frankrijk zal de Noorse ex-gele trui Thorstein Traen straks niet meer starten. Hij viel gisteren zwaar in de eerste echte bergrit en brak meerdere ribben. Traen liep ook een hersenschudding op. Er stapten gisteren ook 2 Belgen uit de Tour, Kian Uytebroeks en Bert van Lerbergen. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
6: Here we go. Right now. Ready?

0: Rivier Tap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kachevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: It's summertime! Let's party! Yeah. It's hot as hell out here. Woo.
4: The summer is magic. RGR.
5: We have already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent, and very well spent. And for this reason, we are now producing a new, unique record.

goedemorgen. En down. Dit is de original die hebt aanstaan. Wij zijn RGR te beluisteren via DAB+. In Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Limburg en ook de Zuiderkempen. FM Groot-Leuven 106.7 of download de app voor je iPhone, smartphone of tablet op rgrfm.be. Hey, het weekend dat wordt weer lekkere zomers en ook de rest van de week. De temperatuur die gaat zo vlotjes boven de 30 graden.

0: Summer makes you feel good. Dit is RGR Dance in de ochtend. Het is vrijdag, de start van je weekend. Je beleeft hem hier. Zometeen meer party op de radio met Melissos en de Mix Masters.
1: Er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent dat het Iran aangevallen heeft. Het is niet uitgesloten dat de raketten deze keer vanuit Israël kwamen. Amerikaanse bronnen melden intussen dat de VS aan een diplomatieke oplossing blijft werken voor het conflict. President Trump zei eerder deze week dat praten over vrede voor hem geen zin meer heeft. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 7 mensen gearresteerd bij incidenten na de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Enkele van hen schoten vuurwerk af naar politiewagens. 2 mensen droegen een bivakmuts en dat mag niet. Bij de incidenten vielen geen gewonden. Frankrijk plaatste zich gisteravond als eerste voor de halve finales op het WK door Marokko te verslaan met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En in de ronde van Frankrijk zal de Noorse ex-gele trui Thorstein Traen straks niet meer starten. Hij viel gisteren zwaar in de eerste echte bergrit en brak meerdere ribben. Traen liep ook een hersenschudding op. Er stapten gisteren ook 2 Belgen uit de Tour, Kian Uytebroeks en Bert van Lerbergen. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.

Ja, volgend weekend dan is het zover. Hè? Is de weekend van Tomorrowland. Begint op vrijdag 17 juli. En meteen raak op de main stage, namelijk deze meneer. Dit is David Guetta samen met de Bebe Rexha en

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
4: Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku afgelopen nacht op de laatste persconferentie voor de clash.
5: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die jongeren hebben om dat te doen. Het is een mooie challenge, dus die gaan we zeker mee uit de weg.
4: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Rudy Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale van vanavond wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei hij nog. Het Belgische wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat schrijven verschillende kranten. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. De Vlaamse regering wil de kosten ervan compenseren via de verkeersbelasting. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Je bent dus best extra aandachtig, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
6: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen daar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
4: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. En er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent wel dat het Iran aangevallen heeft. We krijgen een zonnige dag, maximaal rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch zomeren.
7: Here we go, right now.

Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld. RGR. All summer long, baby.

0: Miracles, die kunnen we helaas niet verrichten. Daarentegen de beste dance music op je radio toveren. Dat kunnen we gelukkig wel. De mannen met een missie van maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 6. Vanaf 6 uur 's avonds de dance hits on repeat. En in het weekend het RGR Dance Department.
1: Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku afgelopen nacht op de laatste persconferentie voor de clash.
2: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. Nul goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die jongeren hebben om dat te doen. Het is een mooie challenge, dus die gaan we zeker mee uit de weg.
1: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Rudy Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale van vanavond wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei hij nog. Het Belgische wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat schrijven verschillende kranten. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. De Vlaamse regering wil de kosten ervan compenseren via de verkeersbelasting. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Je bent dus best extra aandachtig, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
3: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burgers te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen daar de nummer van Docstop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
1: Docstop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. En er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent wel dat het Iran aangevallen heeft. We krijgen een zonnige dag, maximaal rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch zomeren.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3,5 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: The summer makes you feel good.
5: Welcome to the summer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: het Belgisch wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Het is een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelastingen die we jaarlijks moeten betalen. De Vlaamse regering wil die belasting wel hervormen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nogthans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
5: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent, of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
4: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 doden. Verschillende doden werden in een auto teruggevonden. En in de Savoie, in Frankrijk, zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Het vuur is intussen wel onder controle. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
6: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die jongeren hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge. Dus die gaan we zeker niet uit de weg.
4: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei ook nog. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden zelfs nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.

Een kippenvel momentje. Een van de Boenkradio classics destijds. Sonic Kink en The Taste of Summer. Daarmee werd het bijna 16 over 8 op deze vrijdagochtend. Dit is de number one for Rhythm and Dance. Wij zijn RGR. Met nu Lady Gaga samen met Doochie, de nieuwe.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Taylor Swift.
1: Het Belgisch wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Het is een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelastingen die we jaarlijks moeten betalen. De Vlaamse regering wil die belasting wel hervormen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nogthans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
2: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent, of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
1: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 doden. Verschillende doden werden in een auto teruggevonden. En in de Savoie, in Frankrijk, zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Het vuur is intussen wel onder controle. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
3: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. Nul goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker mee uit de weg.
1: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei ook nog. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden zelfs nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.

0: Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
1: I love summer.
2: Get ready for summer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De Vlaamse regering bespreekt straks het Belgische wegenvignet, dat vanaf mei volgend jaar verplicht is in ons land. Dat vignet zal je 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zowel Belgen als buitenlanders hebben het nodig als vergoeding om onze snelwegen en gewestwegen te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelasting die we jaarlijks moeten betalen, maar wil de Vlaamse regering die hervormen, zodat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nochtans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
5: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent, of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
4: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 slachtoffers. Verschillende doden werden in hun auto gevonden. Honderden mensen zijn ook geëvacueerd. Al ging dat niet makkelijk, omdat sommige wegen afgesloten zijn door de branden. Ook Zuid-Frankrijk kampt nog altijd met bosbranden. Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
6: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. Nul goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die jongen hebben om dat te doen. Het is een mooie challenge, dus die gaan we zeker mee uit de weg.
4: Behalve Onana en De Bast kan iedereen meespelen. Zonnig en warm vandaag, maximaal rond 25 graden aan zee, rond 30 graden in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

Dai Dai. Van Shakira, het WK-lied van 2026. Ja, het wordt spannend afwachten, hè? Vanavond. De Rode Duivels tegen Spanje. Ik ben benieuwd. Hopelijk stoten we door naar de halve finale. Het zou alleszins mooi zijn. Laat ons hopen.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

La-da-da-dee, la-da-da-da van La Bush in de Hypatom en David Guetta remix Be My Lover. Meer 90s dance music tussen 10 en 2 hierbij.

0: Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
1: Caution, here comes summer.
2: The summer

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het aantal oogontstekingen in ons land stijgt snel. De apothekers merken dat ze fors meer geneesmiddelen verkopen en dokters zien meer patiënten. Je hoort huisarts Tine van den Abelen.
6: Mogelijk kan dat te maken hebben met het feit dat er tijdens de hittegolf langdurig drogere lucht is. En dit kan een nefaste invloed hebben op de kwaliteit van onze traanfilm. Heel belangrijk om onze ogen te beschermen tegen infecties. Anderzijds weten we ook wel dat het nu het seizoen is van de allergieën. Die kunnen op uw oog terechtkomen en daar oogirritatieklachten veroorzaken.
5: Ook airco's kunnen een rol spelen. Die kunnen je ogen sneller uitdrogen. In het westen van Frankrijk wordt code rood voor de hitte uitgebreid. Vandaag geldt die al in 9 departementen, morgen zijn er dat 24. En in heel wat andere departementen staat de hittecode op oranje. Frankrijk kreunt al onder zijn derde hittegolf deze zomer, met temperaturen die tot 40 graden kunnen stijgen. In Parijs verwachten ze rond 37 graden. En die hitte blijft daar nog zeker tot midden volgende week hangen. Zowat 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen worden door Rusland gehersenspoeld. Op de Krim en in andere gebieden in Oekraïne die de Russen op dit moment bezetten. Dat staat in een nieuw Europees rapport. Rusland stuurt die kinderen ook naar trainingskampen om ze met wapens en drones te leren werken. Om ze dan later naar het front te sturen. Experts noemen dat mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. En dat is strafbaar. Veel zon vandaag, rond 30 graden in het binnenland. Dat is ook dit weekend zo. Plaatselijk halen we tot 33 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

zijn voor de bommen uit de 90s. Absalom en het Secret. Het is 10 uur geweest. Vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2, 4 uur lang. Beste dance van de 90s. Everybody in the house say ho. Ik zou zeggen, let's go.

0: Belgische producties. Op een rij. Ja, daar waren we sterk in de 90s. Het is duidelijk, Absalom Virtual Zone zat erbij. De McKenzie en Jesse, Out of Control. En net nog Milk Inc. met Promise. En zometeen een oude nummer 1 hit uit de 90s. Uit Duitsland. Welke dat is, je hoort hem zo.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod.

0: De garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Boutersen. Voor alle info, fort.garage-bergen.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: I love it.
4: Your station rocks!
5: More 90s music right here, right now. 90s lovers.

90s lovers. Dit is RKM Dance. Elke vrijdag en zaterdag 4 uur lang. En op een zonnige zaterdag in 1993 werd er een superster geboren. Het was toen nog geen sprake van, maar iedereen kent ondertussen. De wereld kent Ariana Grande. Ze is in 93 geboren op 26 juni. En op haar geboortedag staat Janet Jackson in de Verenigde Staten op nummer 1 met de sensuele slow jam That's the Way Love Goes. En in 93 hadden we deze van Culture Beat. Call it Mr. Raider, call it Mr. Vane.

1992, de band The Stereo MC's. Doorbraak kwam in het najaar van 92, het album Connected. Dat album bereikte de tweede plaats op de Britse albumlijst en zorgde daarvoor vier top 20 hits. De bekendste van Stereo MC's, net gedraaid, You're Connected.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Ben je terecht?
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.
6: Oh, I love it.
7: The station rocks!
8: More 90s music right here, right now. 90s.

Met een oud nummer uit de 70s. Alle oude dingen komen terug, kan je stellen. Het is een slow nummer van Casey and the Sunshine Band, maar W maakte er een wereldwijde hit van in de 90s. Please don't go! In de 90s Lovers Radio Show. Party in the house. Fresh kiss.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Criminelen gebruiken al maar vaker vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com. Voor drugshandel of seksuele uitbuiting bijvoorbeeld. Dat melden politie en justitie. Drugscommissaris Inne van Wijmeer slecht uit.
6: Eigenlijk komt het erop neer dat ze die studio's, die appartementjes gebruiken als uitvalsbasis of als verstopplaats of ook als onderduikadres. Criminele organisaties vinden online verhuurplatformen heel interessant omdat het flexibel is en je kan voor een heel korte periode iets huren, je kan het ook makkelijk annuleren en omdat het vrij anoniem is.
5: Er wordt nu onderzocht hoe groot het probleem is en hoe bendes precies werken, zodat de overheid en de sector zelf maatregelen kunnen nemen. 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. 2 kregen de slechtste score en zijn ronduit gevaarlijk. Ze worden dan ook niet meer gebruikt. En 23 andere kunnen gevaarlijk worden. Het gaat onder meer om verschillende bruggen van op- en afritten van de Brusselse ring. Dat blijkt allemaal uit een inspectie van Brussel Mobiliteit. Steven Fiers.
7: Daar moeten we echt nauwlettend in het oog houden, maar er vormt geen gevaar. Voor het verkeer moeten ook geen beperkende maatregelen, zoals het afsluiten voor het verkeer, worden genomen op dit moment. Maar we gaan wel investeren. Dus bijvoorbeeld op de grote ring, ter hoogte van de Anderlecht, gaan we herstellingen aan de bruggen daar toepassen.
5: Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand zegt dat ze dit najaar met een investeringsplan komt. En in het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze de overwinning van de Fransen op het WK voetbal aan het vieren was. Het meisje was op een vrachtwagen zonder oplegger geklommen, maar ze viel eraf en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Veel zon vandaag, rond 30 graden in het binnenland. Dat is ook dit weekend zo. Plaatselijk halen we tot 33 graden. En ook volgende week blijft het tropisch zomeren.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Elke dag namen wij via satelliet radioprogramma's op van het Nederlandse radiostation 538, dat ook gestart was in 1991. Daar hoorden we dagelijks dit nummer en we dachten dat moeten we ook hebben. Dat hebben we dan toch gevonden, weer naar Nederland moeten rijden, want in België was dat nummer niet te verkrijgen. Any questions? Je hoorde Living on a Fantasy als inzet van uur 2. De komende 3 uur ook alweer de heetste dance hits uit de 90's.
1: Mark Holemans.
0: Het is Nalen en Kane.
1: 90's lovers.
2: Yeah, let's go to the beach.

Show.

zichzelf. Hij kan dat. Jan Vervloot. Het was zijn project. Scoop. Rock the House. In de 90s Lovers. Bij het radiostation met de beste dance. Dit is het origineel.

0: was Riviertop Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kachevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Van het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterreinen. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: All the hits.
5: I love it.
6: Not all the hits, just the best 90s dance tracks. 90s.

Eurovision in de 90s. Funky. En ik vind het jammer dat deze groep gewoon doorgaat. Ondanks het feit dat Maxi Jazz overleden is. Op 65-jarige leeftijd in 2022. Ze gaan gewoon door.

0: Mix Masters uit de 90s zometeen in de mix.
1: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
2: Ben gedacht.
1: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.
3: Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Haarlemsebaan 61 in Diest.
4: All the hits. I love it.
5: Not all the hits, just the best 90s dance tracks. 90s.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Criminelen gebruiken al maar vaker vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com. Voor drugshandel en seksuele uitbuiting bijvoorbeeld. Dat melden politie en justitie. Drugscommissaris Ine van Wijmeer slecht uit.
6: Eigenlijk komt het erop neer dat ze die studio's, die appartementjes gebruiken als uitvalsbasis of als verstopplaats of ook als onderduikadres. Criminele organisaties vinden online verhuurplatformen heel interessant omdat het flexibel is en je kan voor een heel korte periode iets huren. Je kan het ook makkelijk annuleren en omdat het vrij anoniem is.
5: Er wordt nu onderzocht hoe groot het probleem is en hoe bendes precies werken, zodat de overheid en de sector zelf maatregelen kunnen nemen. 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. 2 kregen de slechtste score en zijn ronduit gevaarlijk. Ze worden dan ook niet meer gebruikt. En 23 andere kunnen gevaarlijk worden als er niks gebeurt. Dat blijkt uit controles van Brussel Mobiliteit.
7: De toestand die verslechtert in de zin dat gradueel er een verouderingsproces is. De bruggen die in een slechtere toestand zich bevinden, die gaan we van dichterbij monitoren. Met de hulp ook van externe bureaus, etc.
5: Het gaat onder meer om verschillende bruggen van op- en afritten van de Brusselse ring. Minister van Mobiliteit Elke van den Brand zegt dat ze dit najaar nog met een investeringsplan komt. In het westen van Frankrijk wordt code rood voor de hitte uitgebreid. Vandaag geldt die al in 9 departementen, morgen zijn er tot 24. En in heel wat andere departementen staat de hittecode op oranje. Frankrijk kreunt al onder zijn 3e hittegolf deze zomer, met temperaturen die tot 40 graden kunnen stijgen. In Parijs verwachten ze rond 37 graden. En die hitte blijft daar nog zeker tot het midden van volgende week hangen. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze de overwinning van de Fransen op het WK voetbal aan het vieren was. Het meisje was op een vrachtwagen zonder oplegger geklommen, maar ze viel eraf en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Op het WK voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna kort toe.
8: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. We moeten wezen. Wat zal ook gebeuren? Merci beaucoup.
5: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
9: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Ja.
1: Abracadabra, Mr. Open Sesame, easy.
0: It's easy als je Open Sesame zingt. Leila Kay was dit dikke hit geweest natuurlijk uit de 90's.
2: Oh, hier ze kappen maar binnen.
0: Het is niet waar.
2: Onze jongste.
0: Ja, het is hem. Mark Holemans. Met de 90's lovers.
3: You sure do. Come on, baby.

0: Ja, er is er weer een overleden. Maar dit kan toch niet? Britse DJ, songwriter en vocalist John Reed van de Nightcrawlers, die we net draaiden, is ondertussen ook al overleden op 61-jarige leeftijd. Het is eigenlijk wel straf natuurlijk. Push the feeling on en voor je het weet ben je terug met Charlie Lonnoy's Mental Theo, The Wonderful Days.
1: Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
2: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
4: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.

nooit geweten dat Bryan Adams toestemming gaf op een nummer van hem door een Eurodance band opnieuw te laten opnemen. Het gebeurde wel in de 90s met Rage, You're the Run to You. Dit is Cliff Lee and Cole.

0: In de 90's Lovers Radio Show, Bergier Dance. Vrijdag en zaterdag 4 uur lang met Sonja Davis.
1: Wie?
0: Zij coverde een nummer van Kim Carnes, de draaien op Bergier Classic Hits. Het origineel bij de Davis Eyes. Dit is de Dance Mix uit de 90's.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje, dat zeggen de lokale overheden. Er vielen al zeker 12 doden, onder wie wellicht 1 Spanjaard en 4 Britten. En 19 andere mensen zijn vermist. De streek is erg populair bij Belgische gepensioneerden. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
6: Wij zijn vannacht gaan vluchten en we wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten, niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd, niemand weet hoe of wat.
5: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers in Zuid-Spanje. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken aan Brouwerij De Koning. Er hangt een dikke rookpluim. De brandweer is daar nu om te zien wat er aan de hand is en de brand te blussen. Meer informatie is er nog niet. In Utrecht, in Nederland, zijn honderden mensen op straat gekomen tegen de vrijspraak van 2 mannen van 45 en 48 jaar. Die waren opgepakt voor de verkrachting van een meisje van 17. De twee hadden haar een lift gegeven na een avondje uit. De rechter oordeelde dat er seksuele handelingen waren gebeurd, maar dat er geen sprake was van verkrachting. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep. Na het klimwerk van gisteren is het in de Ronde van Frankrijk vandaag weer aan de sprinters. Sportjournalist Stijn Vlaming.
7: Etappe 7 is zo plat als een vijg. We bollen in zo'n 175 kilometer richting Bordeaux. En onderweg liggen er amper hoogtemeters. Ergens diep in de finale zit er wel nog een klein klimmetje. Maar dat gaat de vroege vluchters echt niet redden. Dus spek naar de bek van de snelle mannen. En dan kijken wij uiteraard naar Jasper Philipsen en Tim Merlier.
5: De ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe is volgens het team uitgepraat en bijgelegd. Gisteren haalde Remco Evenepoel stevig uit naar zijn ploegmaat en mede-kopman Florian Lipowitz, omdat hij niet even op kop wou rijden voor hem. Maar het is dus opgelost. En op het WK-voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna ook even kort toe.
8: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. We moeten winnen. Wat zal ook gebeuren. Merci beaucoup.
5: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg ook nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
9: Every day with cocktails, tapas and more. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
10: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
9: Contacteer ons vandaag via onze socials.
11: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Flights. It's free. Gratis. Jawel. Magic Flight in het laatste uur.
1: Mark Holemans.
0: Tot twee uur zijn dit
1: er. 90's Lovers.
2: Kom maar.

Nederland. Hij is populair. DJ Sash. We halen hem nog eens boven. En Ecuador. Hier is Living Joy met Dreamer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu. Lovers.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be. Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013-55-67-91. www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
3: The 90s lovers.

Radio Show weer uitzenden. De B2B. De Back to Bunk Radio Show is dat. Want wij zijn natuurlijk RGR formerly known as de Bunk Radio. En dit zijn gewoon de dancehits van de 90's die we ook gewoon overdag draaiden. Steps zat erbij. Last Thing on My Mind.

0: Hey, listen up.
1: Hey, listen up.
2: Listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Er zijn ook Belgen vermist bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. Dat zegt buitenlandminister Prévot. Er wordt nu geprobeerd om iedereen te contacteren. In totaal zijn er 19 mensen vermist en er vielen ook al zeker 12 doden. Volgens de lokale overheid zijn daar mogelijk 1 Spanjaard en 4 Britten bij. De streek is erg populair bij gepensioneerde Belgen. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
5: Wij zijn vannacht gaan vluchten. We wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten. Niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd. Niemand weet hoe of wat. Alles is verwoest. Leidingen, alles is kapot. Er is geen stroom, er is geen elektriciteit. Dit is nog nooit gezien hier in de streek.
4: Er is al meer dan 3000 hectare natuur vernield. Meer dan 400 brandweermannen proberen het vuur te blussen. Ons land bekijkt of en hoe we daarmee kunnen helpen. Er is brand uitgebroken op het dak van een restaurant in Antwerpen op de site van brouwerij De Koning. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur al onder controle. Ze moeten daar wel nog even nablussen. Over de oorzaak is er nog geen nieuws. En in de Ronde van Frankrijk is de ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe uitgepraat en bijgelegd. Dat laat de ploeg weten. Remco Evenepoel haalde na de rit van gisteren stevig uit naar mede-kopman Florian Lipowitz. Omdat die volgens hem te weinig hielp. Volgens het team was Evenepoel gefrustreerd omdat hij pas vierde werd. Maar het is oké nu, zegt Evenepoel.
6: Het was een momentopname van de koers. En voor de rest, wat er gisteren is gebeurd, is in het verleden en we kunnen weer vooruitkijken. Er is over gesproken geweest en we kunnen weer verder.
4: De rit van vandaag is vlak en dus iets voor de sprinters, zoals Tim Merlier en Jasper Philipsen. Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voor. Yeah!

0: party. Yeah. It's hot as hell out here.
1: The summer is magic.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
4: Bij gedacht.
3: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De Vlaamse en Waalse regering hebben een akkoord over de hervorming van de wegenbelasting. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weitz zo net bekendgemaakt. Concreet komt er een betaald wegenvignet bij. Dat kost tot €125 per jaar en is ook voor buitenlanders verplicht. De prijs is afhankelijk van de uitstoot van je auto. Ook de bestaande wegenbelasting wordt anders berekend. Je hoort Weitz.
6: Als je de som maakt van het nieuwe systeem van jaarlijkse verkeersbelasting plus een vignet, dan zal dat voor meer dan de helft ofwel status quo zijn of een grote winst betekenen. En evident heb je ook verliezers. Maar daar zorgen we ervoor dat dat verlies beperkt wordt. Als je gevoelig meer zou betalen, wel, dan moet je niet in dat nieuwe systeem stappen tot wanneer dat je een nieuwe voertuig gaat aanschaffen.
5: Het vignet is vanaf 1 mei 2027 verplicht. Vanaf juli volgend jaar volgen er ook boetes. Motorrijders moeten geen wegenvignet betalen. Er zijn ook Belgen vermist bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. Dat zegt buitenlandminister Prévot. Er wordt nu geprobeerd om iedereen te contacteren. In totaal zijn er 23 mensen vermist. En er vielen ook al zeker 12 doden. Volgens de lokale overheid zitten daar mogelijk 1 Spanjaard en 4 Britten bij. Er is al meer dan 3000 hectare natuur vernield. Meer dan 400 brandweermannen proberen het vuur te blussen. Ons land bekijkt of en hoe we daarmee kunnen helpen. En de transfer van Nathan de Kat van Anderlecht naar het Duitse Hoffenheim is nu officieel. Dat bevestigen beide clubs op sociale media. De Kat is nog maar 17 en was dit seizoen een van de sterkhouders bij Anderlecht. In totaal betaalt Hoffenheim zo'n €23 miljoen voor de Kat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
7: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

0: was Riviertop Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kagevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
3: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Karimo. Karimo. Every day with cocktails, tapas en more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.nl.
5: Dance Department. Dance Department.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
5: Bij gedacht.
4: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.
6: Dit is RGR, Dance Department. RGR.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Karimo. Karimo. Every day with cocktails, tapas en more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
6: Here we go. Right now.
7: Ready?
6: Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld. RGR Department.

0: Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Diest.
1: Dance Department.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
6: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
7: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
8: Boeken, vasten of buigen.

0: En wat voor een klassieker weer om B2B van start mee te gaan. We keerden terug naar 1995, CYB en Now.
1: Dit is het radiostation dat altijd boemt. Dit zijn de mannen met een missie.
0: RGM, dat zijn wij, de Power Station. En de komende twee uur kan je hier weer genieten van de lekkere classics. De betere retro-schijven in B2B. Muzikaal samengesteld door Nico van Dijk en hosted by myself.
2: Bart Smolders.
0: RGM. Fijn dat je weer luistert. RGM, de Power Station. En nu vliegen we erin met de Chicane Saltwater. En zometeen Midnight Star met The Midas Touch.

0: Bonke, altijd maar Bonke hier in B2B bij de Powerstation RGR. We keerden terug naar 1999. De bootleg white label, zeg maar, van Eurythmics en Sweet Dreams met een vette beat eronder. Jawel. Blijf bij ons, want we gaan wat trance draaien. Straks Free Fall Skydive. Ook nog Motorcycle met As The Rest Comes. Maar beginnen doen we met Cass and Slide en Perception.
1: Bonk Radio RGR. Brabant's best beluisterde.

0: Zeker met al die classics om je oren. I feel wonderful tonight. Hier bij de Powerstation RGR. Free Fall Skydive. En daarvoor nog een motorcycle as the rest comes.
1: Surfing the universe. This is the amazing station. RGR FM.
0: Hey, goeie avond. Welkom bij B2B Back to the Bunk Radio Show. En we hebben weer een leuk triootje voor jullie klaarstaan. Corvin Dalek, Grooveyard, Mary Go Wild. Maar beginnen doen we met deze classic uit 94, Secret Cinema, Timeless Altitude.

Je hebt zo van die onsterfelijke nummers. Dit was er zo eentje. Corvin Tellek met Pounce and Pence. En daarvoor nog Grooveyard met Mary Go Wild. Hey, mag ik jullie uitnodigen voor

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
7: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
8: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
9: Doe elkaar vasten op buigen!

0: Opener van deel 2 van Back to the Boonk Radio Show was een klassieker van Tu Fabiola, een van hun eerste hits uit 1995. Play this song.
1: RGR-FM.
0: Hey vrienden van de radio, een hele goede avond. Welkom erbij, deel 2 van B2B. Een heel uur lang krijg je weer de betere classics, samengesteld door Nico van Dijk en presented by
2: Bart Smolders.
0: Hallo, goede avond. Zometeen hebben we voor jullie onder meer Symphony of Love met Quantum Leap. Ook nog de Club Transmission 1 uit 1995. Maar er is ook nog zo'n klassieker

0: Trends hier bij de Powerstation RGRFM. Love Stimulation van U-Mate en daarvan de Paul van Dijk remix. Daarvoor nog die klassieker uit 95, Dream Mission van Global Trans Mission 1. De beste bunkers, je speakers, vliegen eruit. Back to the Bunk Radio Show hier bij de Powerstation staat garant voor de betere classics door de jaren heen. En ook jouw favoriete classic kan hier in dit programma langskomen. Gewoon een mailtje maken met jouw naam en jouw favoriete classic naar rgr@rgrfm.be. En nu Green Velvet 1995. It's time to flash.
1: Good evening, parents. Tonight I'm gonna take you on a tour of Club Bat. Where all the bad little kitties go. Try to leave their bodies by various means and methods. Anything necessary. Some things that you quite won't be accustomed to. So I've equipped each and every one of you with your own individual

0: destijds wel een heel speciale persing op vinyl. Het was eigenlijk het spiegelbeeld. De platen draaiden van het midden naar de buitenkant toe. Was heel speciaal in die tijd. Jochem Paap alias Speedy J en ook nog alias Public Energy was dit met 303. Daarvoor keren we terug naar 1992.
1: Bart Smolders.
0: En dit is weer een rijtje van klassiekers. Hou je klaar voor straks Starchild met Kodak. Ook nog Kenny Hawks met Play the Game. Maar beginnen doen we met deze Extra Sensual Perception Records. Kortweg ESP Records, Beyond en Opus 1992. Goedenavond, dit is de Power Station. Back to the Bunk Radio Show, RGR.

altijd maar bonken hier bij de Powerstation RGR. Starchild Codec kwam uit de 2000. Een maximum aan bonkhits. Dit is de original RGR. 100% bonkgeweld. En dit was een

Weer voor deze week de Back to Boonk Radio Show. Dankjewel Nico van Dijk en we spreken graag met jullie af. Volgende week, zelfde uur, zelfde zender, mogen we nog een heel fijn weekend wensen. Afsluiten doen we met een klassieker van een klassieker. Lambda, Hold on Tight. Nog een heel fijn weekend dus en hou het vooral veilig.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.

0: Vlaams Riviert op Triller. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kachevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte olie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
6: Dit is RGR Dance Department.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rjrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Karimo. Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
1: Tim,

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Op de kwartfinale van het WK voetbal gaan onze Rode Duivels rusten met een 1-1 gelijkstand tegen Spanje. Fabian Ruiz trapte de Spanjaarden na zo'n 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaere nog gelijk. Voor de start van de wedstrijd was er ook nog slecht nieuws over onze kapitein Yuri Tielemans. Hij moest tijdens de opwarming geblesseerd van het veld. Mogelijk liep hij een scheur in zijn adductor op. Blauwalgen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Katrien Smet van de VMM.
5: We vermoeden dat daar een link is met de klimaatverandering. En natuurlijk nu met dat heel warme en droge weer dat we kennen van de voorbije weken, merken we dus dat we veel meer bloeien hebben. Als je zou gaan zwemmen in water dat besmet is met die blauwalgen, dan kan je daar echt wel ziek van worden.
4: Vooral maag-darmklachten en uitslag komen vaak voor. Iran wil de vredesgesprekken met de VS verder zetten. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen, nadat het opeens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. Luchtvaartexpert Luc de Wilde vertelt wat er fout ging.
6: Het is zo dus dat het vliegtuig was opgestegen in Thessaloniki, maar tijdens het klimmen is er plots iets in het raam terechtgekomen. Alles wijst er nu op dat het mogelijk een stuk was van de motor. En dat heeft het raam verkleizeld, met alle gevolgen van die natuurlijk, want die passagier is dan met het hoofd door het raam weggezogen.
4: De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Jannik Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Servier Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. De finale wordt zondag gespeeld. En Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haaien verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haaien was pas sinds december trainer bij Genk. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

1996. En het liep compleet mis voor Gala. Tenminste, ze kreeg geen inkomsten van dat nummer. Geen royalties gezien. Nochtans is het een internationale hit en vooral een sportanthem. Goed, ze heeft het nummer opnieuw opgenomen om de royalties te claimen. Maar ook dat is niet gelukt, want iedereen blijft natuurlijk het origineel draaien. We zitten in de 90s.

0: Alleen de beste dance hits uit de 90s. Yes, till all your dreams come true. Dit is RGR Dance, samengesteld door Nico van Dijk en Your Friend. Tot een uur of twee, zoals gebruikelijk, met straks muziek van Gusto. Ik heb Jesse en de McKenzie. Ik heb een geweldige zomerplaat en ik heb ook zometeen een dikke hit van de Two Brothers on the fourth floor.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Let the Sun Shine. Ja, dat kwam met Bob Marley. Ik haalde hem nog eens van onder het stof vandaan met Funkstar Deluxe en The Sun is Shining. En dan over een dikke wereldhit gesproken. Het rustpunt van dit uur. Een beetje applaus mag wel. Dank u, dank u. En zeker Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

kan perfect een wereldhit scoren. Zonder een zanger of een zangeres. Gusto, Disco's Revenge. Trouwens, de McKenzie deed dat ook. Zonder een zangeres. Maar dan in 1998 was het de McKenzie featuring Jesse. Jesse de Smet. Het is Innocence in the 90s. It feels so good. Lovers Radio Show.

0: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
1: Ben gedacht.
0: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

beste dancehits van de 90's. Gepresenteerd door het origineel, formerly known as Bunk Radio RGR. Dit is RGR Dance. In het weekend van vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2 beste dancehits van de 90's in de 90's Lovers Show.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: datalek bij supermarktketen Lidl. Dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Blauwalgen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Katrien Smet van de VMM.
6: We vermoeden dat daar een link is met de klimaatverandering. En natuurlijk nu met dat heel warme en droge weer dat we kennen van de voorbije weken, merken we dus dat we veel meer bloeien hebben. Als je zou gaan zwemmen in water dat besmet is met die blauwe algen, dan kan je daar echt wel ziek van worden.
5: Vooral maag-darmklachten en uitslag komen vaak voor. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod. Door het warme weer en de droogte, dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod, in de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan, maxima tot opnieuw 33 graden.
7: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

From the United Nights van de Verenigde Staten zelf. Ze heeft 7 albums uitgebracht, waarvan 3 bij grote platenmaatschappijen. Christine W. Het was volgens mij 1994. Feel what you want. Het is 11 uur geweest, daar gaan we.

0: topraders. Zeker niet binnen de eerste 10. Wel bij de number one for rhythm and dance. Want dat waren wij destijds. Bunk Radio RGR. Right,
1: get in jiggy with your CD Walkman. One more time. The 90s Lovers Radio Show.
0: Zometeen een nummer dat een inzending was voor het Songfestival. Welke is dat? Hoor je straks na BBE 7 Days and 1 Week en deze van Shimira. Show me how.

0: Vlaams riviertop Triller. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar één de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kaggevinne en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

draait gewoon de beste dance hits van de 90s. Dan heb je de 90s lovers. Half 12 geweest met een nummer 1 hit. Van het oude nummer van Casey en de Sunshine Band in een zekere W.

nog iets gehoord van Mr. Happy. Happy met zijn miljoen op de bankrekening. Ja, dat zou kunnen met Come Back to Love. We zaten in 1994 in de 90s Lovers Radio Show. Richting 12 uur. En een plaats op het Bonsai label Extreme Tracks. Hier is Don't Hold Back.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten als eerste op voorsprong, maar voor de rust maakten de ketelaren toch gelijk. Miquel Merino scoorde uiteindelijk het winnende doelpunt in de 88ste minuut. Analist Mark de Grijze.
5: Spanje heeft toch wel getoond dat ze van een ander niveau zijn in het algemeen. Neemt niet weg dat we dat tegendoelpunt krijgen aan een individueel foutje. Dus dat is jammer en pijnlijk. Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven op deze dag.
4: De Rode Duivels hadden ook last van blessures. Zo moest kapitein Jurie Tielemans voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Courtois en De Bruyne gingen geblesseerd van het veld. Een datalek bij supermarktketen Lidl, dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod. Door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod. In de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Opnieuw tot 33 graden.
3: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

veel van die gimmickplaatjes gedraaid destijds. 99 van de 100 die zijn beland op het containerpark. Deze is nog overgebleven. Die draaien we enkel in de 90s Lover Show. Erotic Max, don't have sex with your ex. Het is 12 uur.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

enjoy the music. Enjoy the 90s. Dit is RGF Dance. Vrijdag en zaterdag 4 uur lang 90s hits. 1993 voor Captain Hollywood Project. More and More. Buzzy Buzz onderweg. En ook Silver.

0: swingen, Samba Balman.
1: Ja, dat zal wel. Bassie Bas en Jump in de 90's Lovers Radio Show. Met een juffrouw die uiteindelijk doorbrak. Ze werd eerst als achtergrond danseres gevraagd in de videoclip van Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Daarna mocht ze op wereldtour, maar dat zei ze af, omdat ze een filmrol kreeg aangeboden. Ik heb het over J-Lo en If You Had My Love.

Sylvie de Bee zong eerst een Nederlandstalig plaatje. De telefoon huilt mee. Dan dacht ik van, ja jongens, toch. Ik heb het over Silver of Liquid featuring Sylvie de Bee. Turn the Tide staat klaar. Robin Essen op Dance the Track.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Onze Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten als eerste op voorsprong, maar voor de rust maakten de ketelaren toch gelijk. Miquel Merino scoorde uiteindelijk het winnende doelpunt in de 88ste minuut. Analist Mark de Grijze.
6: Spanje heeft toch wel getoond dat ze van een ander niveau zijn in het algemeen. Neemt niet weg dat we dat tegendoelpunt krijgen aan een individueel foutje. Dus dat is jammer en pijnlijk. Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuisgaven op deze dag.
5: De Rode Duivels hadden ook last van blessures. Zo moest kapitein Joeri Tielemans voor de wedstrijd geblesseerd afhaken. En ook Courtois en De Bruyne gingen geblesseerd van het veld. Een datalek bij supermarktketen Lidl. Dat meldt het bedrijf zelf. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. En in heel Wallonië geldt een kampvuurverbod. Door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het gaat om een tijdelijk verbod. In de meeste provincies tot eind volgende week. Vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Opnieuw tot 33 graden.
7: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Take This Piece of My Heart en neem ook meteen uw valies mee. Ja. Intermission in the 90s Lovers Radio Show. Zometeen met Coolio, Gangsta's Paradise en deze. Goeie plaat blijft dit, hè? Wie was dat ook alweer? Future Breeze? Why don't you dance with me?

was iets commerciëler dan dat andere project van hem. Maar het was meer New Wave toestanden. Hè? Dan heb ik het niet over Praga Khan, maar The Lords of Acid. Dat is zware stuff. Praga Khan, Breakfast in Vegas in The 90s Lovers Radio Show. Met

on your fucking